0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

Uit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses ondanks een verlies de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer, in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Martin.
8: Hallo Martin.
9: Hallo. Hallo. Zeg een mannetje van...

Donnie Wayne Johnson met Heartache Away uit 87. Sonny Crockett uit Miami Vice trouwde twee keer met actrice Melanie Griffith. En was tussendoor samen met Lady Patricia da Banfield. Martin's Music Show. Maandag, goedemorgen.

van je leven. Georgie Fame hadden wij uit 1968. The Ballad of Bonnie and Clyde. Tony Orlando daarna uit 1961. Bless You. Later werd hij bekend met Dawn. En The Searchers was de laatste uit 65. What Have They Done to the Rain. Bijna 7:30 AM op 1395.

Tja, luisteraar. Het zijn de dingen die ons bezighouden. Niet waar? White Snake hadden we uit 1988, Christ is Love. Kim Carnes daarvoor uit 1984, The Universal Song. En de eerste was van de Tiny Spencer Band uit 1980. Cathy's Clown, origineel van de Everly Brothers. Maar dat wist je ook wel, hè? Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers.

Sierlijk als altijd. De Cats waren dat. La Diligence uit 1983. De Beatles daarvoor. Opla di opla da uit 1969. Life Goes On. En de eerste was van de Steel Eyes Band. All Around My Head was een hit in 1976. Ik heb er nog twee voor je. No Mercy, When I Die uit 1997. En Sophia George, Girly Girly uit 1986. Fijne dag, dank voor de traditie en veel plezier met de collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

muziek. Een nieuwe hit van de Beatles in Luiden. Now and Then werd opgenomen in 2023. Maar het origineel startte al in 1991. Door een riedeltje op het pianootje van John Lennon, vrienden. Dat is allemaal geschiedenis. Het is maandag, het is 14 september. We hebben weer een nieuwe werkdag voor de boeg gedraaid.

0: Allereerst bedank ik natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. Nu eruit met Anne Zijlstra. Straks om 20:20 een nieuwe opgave. Morgenster en om 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En we kijken 20:20 naar de oplossing van de Morgenster. Dat is ongeveer het spoorboekje. Nu koffie en brood en jij uit bed, hup.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en laten we maar gewoon een beetje rustig beginnen, vrienden. Dat doen wij iedere ochtend in dit programma. En we gaan een beetje heden ten daagse muziek draaien. Een beetje wat tegenwoordig in is. En dat is Teddy Swims. Ja, hij trad op Pinkpop. Afgelopen zomer stond hij in Landgraaf. En deze kent iedereen. It's Lose Control.

je moet er nog even over wachten. Je moet er nog even op wachten. En we hadden een aantal maandjes geleden hadden we nog een totale zonsverduistering. En toen zaten we ook met z'n allen een beetje high under the moon met een brilletje op, vrienden. Lekker dat je erbij bent. Natuurlijk nog steeds eruit op jouw favoriete radio Seabreeze. Te beluisteren via de app en via AM en ook via het wereldwijde web. Na de volgende plaat gaan we even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Hier is Paul.

tijdloze muziek. En natuurlijk hoorden wij hier Paul Jong met zijn Love of the Common People van het album No Parley. 1983. Ja, vrienden, kijk even op mijn klok, op de studioklok wel te verstaan. Die is nu digitaal, die was analoog. Ja, luisteraars hebben een beetje een inzameling gedaan en die hebben de oude klok vervangen. Waarvoor dank. Dus tijd voor de morgenster. Ja, we zijn dit keer op zoek naar een muzikant in Engeland geboren als Robin Scott op 1 april 1947 in Croydon, Londen. In de jaren 70 werkte hij onder verschillende namen en hield hij zich bezig met experimentele muziek. Hij vond dat geweldig. In 1978 begon hij het project waarmee hij uiteindelijk internationaal helemaal zou doorbreken en ook bekend zou worden. Zijn debuutalbum New York, London, Paris en Munich verscheen in 1979. En daarop staat onder andere Moonlight en Muzak, een nummer dat veel minder bekend werd dan zijn grootste hit, ook van die LP. En verder was de hit opvallend door eenvoudige tekst, elektronische geluiden en een refrein dat eigenlijk uit maar twee woorden bestaat. Het nummer groeide uit tot een belangrijk voorbeeld van vroege synthpop. Meer ga ik niet verklappen, maar ik ga jou wel 20 voor 9 de oplossing geven van deze wel iets

Ja, ze wil alleen maar bij jou zijn. Zusjes Kleeman hoor je natuurlijk van Lois Lane met I Wanna Be. En dat nummer kwam uit 1990, vrienden. En als je nu pas bent ingeschakeld, ja, dan heb je helaas de morgenster al gemist. Er een beetje sneller bij zijn, wat eerder uit bed komen en zet je smartphone wat sneller aan. Dan heb je helemaal geen reden om zaken te gaan missen, vrienden. We lopen een beetje naar de oude nieuws toe. We gaan even verder met een band die begon als Split Ends. Later werden ze nog Crowded House, opgericht door Tim en Neil Finn uit Australië. En deze blijft altijd nog in mijn herinnering staan. 1984, het was zomer. Ik zat zelf in Portugal en deze heette A Message to My Girl.

laatste klanken van Split Ends en het hele wonderschone Message to My Girl. Ja, dat brengt ons natuurlijk weer bij 8:30. We zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. Laten we eens even teruggaan op deze dag op 14 september. We gaan naar 1927. En dan komen we uit bij de 50-jarige danseres Isadora Duncan. Die komt om het leven bij een tragisch ongeluk. Haar rode zijden sjaal raakt verstrikt in een van de spaakwielen van haar open Bugatti. Ze wordt uit de auto getrokken en enkele meters meegesleurd. 1956. De dijk om de IJsselmeerpolder oostelijk Flevoland wordt gesloten. 1959, de Russische Luna 2 is de eerste ruimtevaartuig dat een ander hemellichaam, dat is de maan, bereikt. En dan 1960, de Organization of Petroleum Exporting Countries, oftewel de OPEC, wordt opgericht. Dat wordt in Bagdad allemaal beklonken. De deelnemende landen zijn Venezuela, Irak, Saoedi-Arabië, Iran en Kuwait. 1975, het beroemde schilderij van Nederland, de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, wordt met een zakmes bekrast. Ja, dat is toch ongelooflijk. En dan het laatste bericht, 1982. Libanon, bij een bomaanslag op het hoofdkwartier van de Falangistenpartij komt er nog niet geïnstalleerde Maronitische president Bashir Gemayel om het leven. Ja, en dat was mijn laatste bericht. Oh, en wij gaan weer lekker naar de muziek. We gaan dat doen met de 3 Degrees. We gaan back naar 1979. Straks nog de oplossing van de morgenster. Blijf lekker luisteren. Hier zijn de 3.

Ja, hij zat ooit bij Crosby, Stills en Nash. En dan heb ik het natuurlijk over Neil Young. Hij voegde een banjo toe en een mondharmonica. En dan heb je heerlijke folk country muziek. Ja, we gaan even naar die Neue Deutsche Welle met die Münchener Freiheit. Dat begon ooit met Play It Cool. Maar ze hebben veel meer gedaan. In 2002 waren ze er ook nog niet barenstark, oftewel berensterk. En ik draai van dat album Wieder und Wieder. Hier is die Münchener Freiheit. En let op, daarna de oplossing van de Morgenster.

von vorne auf an. Die Münchner Freiheit hier in der Haus, Freunde, Freunde, mit wieder und wieder. Ja, en dat brengt ons bij de oplossing van de morgenster. Want als ik even op mijn horloge kijk, dan moeten wij gewoon voortmaken. En wij zochten die meneer die dat synthesizer verhaal en dat project. Ja, wij zochten natuurlijk maar één naam en dat was M. Ja, het was een soort eendagsvlieg. Ja, we gaan met z'n allen terug naar 79. Natuurlijk, dit liedje kan niet ontbreken in deze draai. De morgenster van deze 14e september is M. Und...

Ja, het oorspronkelijke was een liedje van Lieke Lee. En deze werd gecoverd door de Belgische formatie Trigger Finger. En je hoorde I Follow Rivers. Kwam uit 2013, ze hadden er een hele grote hit mee. Vrienden, dat was de laatste vocale. Dit programma is weer voorbij voor deze maandag. Ik wens je een hele fijne werkdag en blijf luisteren. Want straks na het nieuws van 9 uur zit Elibet Maathuis weer klaar met maatwerk in de muziek. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel, vrienden. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer voor een eruit, maar dan weer met Anne Zijlstra. Geniet nog van de programmering en wij gaan naar de meneer met de sick. En dan heb ik het over James Last en zijn Biscaya. Ik zeg dag, oi oi.

0: Seabreeze AM.
1: Seabreeze. Luister naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door, de politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad, hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2... 1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
0: Seabreeze. Seabreeze AM.

ja, de Navy, de Village People op deze maandag. Welkom bij Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie nummers die we kennen. En soms ken je ze niet, maar dan hoor je ze bij ons toch. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Tot 10 uur ben ik weer bij je dus. En we kwamen eruit met Anne Zijlstra vanochtend. Het programma eruit, ook altijd leuk. En ik ben benieuwd of je dan weet, of je weet welk nummer dat was van het spelletje. Ja, de Foundations. Nee, die waren het niet, maar wel bij mij. Baby, now that I've found you.

country, zoals je gewend bent bij Maatwerk in de Muziek, kwam van Stacey Dean Campbell en natuurlijk Poor Man's Rose. We gaan naar Fungus. Ach ja, van die heerlijke herinneringen. Al die willen te kaperen varen.

erg heerlijk om te draaien. Al die willen te kaper varen, moeten mannen met baarden zijn. Ja, natuurlijk Fungus. En als je het hebt over herinneringen. Nou, hier zijn ze. Earth and Fire. And Memories.

Memories van Earth and Fire, opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. Ja, ook daar kwam ik wel eens. Ik heb ooit een balalaika gebouwd en toen werd ik op het station aangesproken in Mariehoeven met die balalaika door Matt Matthews. Dat was een Nederlandse accordeonist die het heel erg ver geschopt heeft in Amerika, maar ook bezig was met balalaika groepen. En een van die groepen nam ook muziek op in de studio, de GTB-studio in Den Haag. En toen zei hij, joh, kom daar eens heen met die balalaika, dan gaan we eens even kijken of dat ook werkt. Nou, dat werkte zeker. En als ik GTB zie, dan moet ik daar weer aan denken. Herinneringen zoals ik zei. We gaan naar Zweden. Movie Star. Maar dit in de Zweedse versie natuurlijk.

Zo'n heerlijk nummer. Papa Pepone uit 1975 van de Classics. En ik hoorde van de week iemand zeiden, het is nog steeds zomer. Nou, dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Maar de meteorologische herfst die begint altijd op 1 september 2026. En dat komt door de weerkundigen en het KNMI. Want die zeggen, wij gebruiken vaste maanden van 3 hele maanden. September, oktober, november. Om te zeggen dat dat de herfst is. De astronomische herfst die begint op 23 september. Kom op. En dat hangt af van de stand van de aarde rond de zon. Waarbij de dag en de nacht even lang zijn. Ben je weer helemaal op de hoogte? Het kan dus nog dat je nu zegt van, ach ja, voor mij is het zomer. Tot 23 september. Gewoon doen. We gaan naar 1965. Yesterday Man, Chris Andrews.

zoals ik het al gezegd heb. 1965, Chris Andrews en Yesterday Man. En wie er ook in 1965 een nummer had, dat was natuurlijk Clark, Downtown.

David en Jonathan en Lovers of the World Unite. En ik zei in het eerste uur, het spelletje... Het eerste uur moet je mij horen. Nee, nee. Zoveel gaat het niet. De eerste half uur zei ik het spelletje bij eruit. En toen dacht ik, hoe heet dat ook maar weer? Ik luister elke ochtend. En ik wist het ineens niet meer. Maar nu wel weer. De morgenster natuurlijk. Nou, misschien het volgende wel eens een idee. The Ivy League and Tossing and Turning.

Dennis Roussos en My Friend the Wind. 1973. En we gaan naar 1967. Misschien ken je er nog wel. Sandy Shaw en The Puppet on a String.

1983, in het donker van de Utrechtse popgroep. Rondom Frans Bakker, de zanger en tekstdichter. Cadans natuurlijk. En wij gaan naar 1974. Billy Swan, I Can Help.

een tijdje geleden dat ik de kopers draaide. En dit nummer Sing. En ik kijk op de klok. Het is bijna tijd om afscheid te nemen. En dat doe ik dan ook maar. Want we gaan naar de koffie bij Tom Polderman. Straks om 10 uur. Veel plezier. En met allemaal heerlijk gezellige dingen. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, je hoort hem al. De Steve Miller Band en de Joker. Maak het

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen, door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En de beat goes on. Ja, geweldig, hè? Een plaatje van Sonny en Cher uit 1967 alweer. Destijds hebben ze in Nederland de achtste plaats van de Nederlandse top 40 weten te bereiken. De Veronica top 40 heette dat toen die tijd nog. En in Amerika hebben ze de zesde plaats bereikt met dit fantastische mooie nummer.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen, luistervrienden. Het is maandagmorgen en ja, het is heerlijk. Hè? Ja, we gaan er weer lekker tegenaan. Met heerlijke muziek op uw favoriete radiozender. Bijvoorbeeld deze van Rod Stewart. They can't take that away from me. Nou, vind ik ook.

0: Ik kan het nooit van me wegnemen. The Can't Take That Away From Me. Een plaatje van Rod Stewart. Ja, uit de grijze wijze hit verleden. Gedraaid hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze.
1: Don Polderman.
0: En dat ben ik, luistervrienden. Geloof het of niet? En ik schenk elke dag een heerlijk bakje koffie compleet op Radio Seabreeze. Europe's nummer 1. Hier is Damian van Os. Ja, met een lekkere plaat hoor. Oh, misschien kunnen we lekker meezingen. Dat kan ook. Of lekker meedansen. Ha, op je werk. Ha, achter de computer. Ik zie het al gebeuren.

heerlijk. Een leuke plaat van Damien van Os. Ja, Hard to Get. Maar dan dacht u natuurlijk dat is een Engelstalige plaat. Maar nee hoor, niks ervan. Het is gewoon een Nederlandstalig plaatje met gezellige muziek. Gezelligheid hier op Radio Seabreeze.

Van Morrison uit 1967 in Amerika wist hij destijds de 10e plaats in de Hot 100 te bereiken. En in ons kleine kikkerlandje, ja, hij kwam niet verder dan de 16e plaats in de Nederlandse top 40 destijds. Dat is lang geleden. Luister vrienden, Radio Free Seabreeze AM 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, we gaan even gezellig naar de bar toe. Dat doen we met DJ Hans. Nee, niet met DJ Hans. Met Hans van der Velde, een countryzanger. En hart en nieren.

de one and only, heerlijke Hans van der Velde. En hij heeft er een leuke plaat van gemaakt. Forget your troubles hier aan de bar. Nou ja, hier in de koffiecorner kan dat ook hoor. Hey,

Als je dat weet, put je radio aan on Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Luister vrienden, ik heb hier een plaatje van Marcel Romanoff. Marcel Romanoff, ja, hij heeft een liedje gemaakt, The Birds and the Bees.

En A Thing Called Love, ja, Marcel Romanoff, was dit Romanoff, geloof het of niet? En hij had het over de meisjes met big bruine ogen. Ja, dikke bruine ogen, mooie bruine oogjes. Ja, voor al die dames was het plaatje bestemd eigenlijk. Heerlijk, hè?

0: erg, hè? Ja, een paar jaar 1966 alweer. De Who met Substitutes. En ja, ze wisten in Nederland de derde plaats in de hitparade van Radio Veronica destijds. Want dat was de enige die we toen die tijd hadden. En ja, dan wisten ze de derde plaats mee te bereiken. Dat is wel leuk. Ja, toch?
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, vind ik ook. En hier zijn de Moonlights. Heerlijk, lekker. Beetje Griekse muziek. Maar dan wel in de Nederlandse taal.

0: Heerlijk, hè? Diana Rossi en de Supremes en ja, we hebben dit Our Love Go. In Amerika wisten ze maar liefst de eerste plaats te bereiken in de Hot 100 en in ons kleine kikkerlandje de achtste plaats in de top 40. Dat is toch leuk? Ja, vind ik wel. Go, go!
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: Kikkeri en Elton John, laten we in de jaar Don't Go Breaking My Heart, een plaatje uit 2001. En dat is toch leuk? Ja, dat is heel lang geleden. Heerlijk is
1: eerlijk. Radio Seabreeze AM.
2: You can now download our app and listen to us on the go by your mobile phone. You just go to your app store and download.

0: Dan zie je 1965 van zijn vrienden van de Rijtjesbrothers en Juf Kat, dat loving feeling, je moet het wel goed zeggen allemaal, Polderman. Ja. In Amerika stonden ze op de eerste plaats in de Hot 100 en in Nederland hebben ze de achtste plaats weten te bereiken. En ja, dat was ook hartstikke leuk. En oh, nou, het zou je gebeuren met deze fantastische muziek, eerlijk is eerlijk.
1: Radiant Seabreeze, put your radio on.

radio, zebras, put your radio. Ajo, die Satan. Ja, zeker weten. Hey. Soms denk je wel eens, luister vrienden, hadden we maar een rijke vrijgezel. Oh, nou, Connie Vink denkt het ook. Nou.

0: Ja, het is weer de hele rijke vent die heeft er gebeld en dat is wel leuk. Dat zou je gebeuren, hè, laatste vrienden. Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun!
3: Gewoon all day long.

0: Nederland hadden ze van gemaakt. 18 april, we kunnen het toch proberen. Dus zei ze, ja, weet je nog, in 1973 was dat. Maar het plaatje dat, ja, wat u net beluisterde, de Love Affair met Everlasting Love, dat dateerde uit 1968 alweer. En heeft in Nederland de 13e plaats weten te bereiken in de Nederlandse top 40. Leuk om te weten allemaal, vind ik wel.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: 1998 zeker weten. En ja, live.radioseabreeze.nl. En tegenwoordig ook via een app. Hè. U weet het allemaal. Ja, we gaan u meenemen naar, hoe kan het ook anders, Oostenrijk. En wel

Ja, zeker weten. Chris de Burg. Ook alweer zo'n mooie ouwe van het grijswijze verleden gedraaid hier op Radio CBS Europe's nummer van, ja, kijken we op de klok. Wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ja, de tijd vliegt voorbij je. Zo'n uurtje is om, voor je het weten, die 55 minuten radio welke wij maken hier bij Radio CBS, ongeveer 55 minuten. En dan gaan we weer lekker naar huis toe. En dat gebeurt

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen, door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Hoe je hier, ja hier.
9: Oh, mijn schaap, te gek, echt wel heftig hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van een noordelijk half rond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je weer vooral de alleraardigste wereldmuziek uit de vorige eeuw horen. De muzikanten zijn zoals gewoonlijk een groot deel internationaal. En dit zijn de makers voor vandaag. Herman's Hermits, Neil Diamond, Roger Whittaker, Babe, Jerry Rafferty, The Five Americans, George Baker en zijn selection, Ferre Grignard, James Brown, John en Robin, Michel Polnareff, Frans en Monica. En we begonnen de show met de Britse zanger en songwriter Cat Stevens, die zich later Yusuf Islam noemde. De song A Bad Night uit 1967 was zijn vierde single. Het haalde de 30ste plaats. Stevens is nu 78 en verkocht van 1967 af meer dan 100 miljoen geluidsdragers. Zijn grootste hits waren Matthew & Son, Lady de Bonville en Morning Has Broken. De tweede single in de show is van Herman's Hermits en was in de 60s een van hun grootste hits. There's a Kind of Hush haalde in 1967 de 15e plaats. Het origineel was van de New Vaudeville Band en later ook een hit van The Cowboys.

In het eerste triootje non-stop zijn gepland John en Robin en The In Crowds met Do It Again A Little Bit Slower uit 1967. Dat is een beetje de rode draad vandaag dat jaar. De Joss Baker Selection met The Beautiful Rose, die de derde plaats haalde in 1977. En nu eerst The Five Americans en The Sound of Love, ook uit 1967. Het bleef steken op de 15e plaats van het

zesde in deze playlist noemen we de Europaradeplaats. En die komt deze keer van de Franse singer, songwriter en pianist Michel Polnareff uit Parijs en Aimé Caline. We kennen de zanger vooral van La Poupée qui fait non, wat een grote hit was. En het feit dat Sylvia Christel zijn vrouw was een tijdje. Dit nummer werd in de versie van Raymond Lefebvre ook Soul Coaching genoemd. Dan is het instrumentaal.

In het tweede triootje van drie non-stop verwelkomen we de Belgische troubadour Verde Grillard en Digging My Potatoes. Frans Oosterwijk en Monica Vecht uit Heiligelee met een beetje extra. En nu als eerste de

0: verhalen die je niet gelooft, maar echt waar zijn.
1: Japanners eten populaire chips en andere snacks binnenkort uit zwart-wit zakken. De Japanse snackfabrikant Kelby stopt noodgedwongen met de gebruikelijke verpakkingen in kleur door een tekort aan grondstof voor inkt door de oorlog in Iran. Het enige voetbalteam op Vlieland stapt uit de competitie. VSV 31 trekt zich terug omdat tegenstanders voortdurend wedstrijden op het eiland afzeggen die vervolgens niet doorgaan. Het vertrek betekent het einde van georganiseerd voetbal op Vlieland. Het eiland heeft hiermee geen vertegenwoordiging meer in de reguliere competitie.

Zometeen hoor je de dames van meidenpopband Babe met Gemma van Eck en later Marga Bult. En Don't You Ever Shop Around. Voorafgegaan door Gary Rafferty van Steeler's Wheel met Right Down the Line uit 1978.

In het derde triootje, oud en een beetje non-stop fout, staan gepland. Neil Diamond met The Lord for the Nighttime uit 1968. Roger Whittaker en Handful of Dreams uit 1967. En nu is The Godfather of Soul, James Brown en Living in America.

De afsluitende instrumentale is gemaakt door James Carroll Booker, de zanger en organist uit New Orleans, overleed in 1983. Hij bracht Gonzo uit, die de 43ste plaats haalde in de top 100 van 1960. Met dat vrolijke deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Wat mij betreft, tot vanavond om 9 uur. Dan ben ik er weer met een aflevering van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En anders, morgenochtend om 11 uur, dan is er weer een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu. On Radio Seabreeze. Always your marvelous music station. 24 hours a day. Europe's number one.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
5: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

Het is de enige hit van de Britse soulband Delegation. Dit was Put a Little Love on Me uit 1980. Een hele goede.

binnen zonder kloppen. En in Bart's Middag Breeze, muziek van The Beach Boys, Randy Newman komt voorbij, Cock Robin en natuurlijk nog veel meer. Maar eerst Bob Marley samen met de Wailers. Get Up, Stand Up, nummer uit 2012.

0: Breeze. Een Nederlandstalige, een nationale in Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Cibreeze. Met muziek van Danny de Munk.
1: Het is weer zo'n avond, al het

thuis. Can't Stay Away From You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Die verscheen in 1987 en werd een grote internationale hit. De ballad laat een rustige en gevoelige kant van de groep horen. Met Gloria Estefans warme stem centraal. Het nummer gaat over de tegenstrijdige gevoelens van iemand die weet dat een relatie voorbij is, maar toch niet zonder die andere kan. Een mooie, ingetogen klassieker uit de jaren 80. In Bad Smitherbreeze, Gloria.

Een duidelijke Dream Sessions momentje in Bart's Middle Breeze. Dream Sessions iedere zondag, dinsdag en woensdagavond hier op Radio Cibris rond de klok van 11 uur. We draaien dan de mooiste love songs. Je hoorde Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. En daarvoor natuurlijk de plaatpraat van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Yeah.

Dit is Bart's Middagbreeze, muziek voorbij de lunch en de koffie. En de volle pot koffie is gezet. En we eten een broodje met je mee. En luister naar muziek van Randy Newman, nummer uit 1972. Hier is Short Beer.

Het nummer is afkomstig van zijn album Twee Stappen Voor, dat in 2022 verscheen. En in de tekst beschrijft Fleming een ontmoeting met een meisje die hij herkent uit zijn wiskundeles, maar die compleet veranderd is en zelfverzekerd is.

van Earth, Wind and Fire. En die komt uit 1978. En staat op het album All in All. De warme combinatie van soul, funk en jazz met de karakteristieke samenzang van de groep geeft dat nummer een ontspannen en bijna zonnige sfeer. Het nummer beschrijft een rustige zondagochtend en het verlangen om die tijd door te brengen met iemand van wie je houdt. Een sfeervolle klassieker die perfect past bij de titel. Relaxed, warm en vol soul. Earth, Wind and Fire in Bart's Middle Breeze met

All Cried Out. Zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiocypries.nl. En wij gaan eruit met Royce Royce, zoals gezegd. Met het nummer Car Wash. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer, net even na 12 uur. Heel graag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Online.

0: Zie de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Charles Muziekboutique.
1: En welkom bij de happening, zou ik zeggen. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En welkom bij het programma tussen nu en twee uur bij Radio Seabreeze, de Supremes. Daarmee begonnen wij een van die mooie hits van ze uit de jaren 60. En ik neem je nu mee naar de jaren 70. Met The Marmalade. Ze kwam uit Groot-Brittannië. Scoorde in de jaren 60 en in de jaren 70. En deze dateert dus uit de jaren 70. Rainbow.

0: ik hier naar buiten kijk in Frankrijk, is het hier nog niet echt weer voor Rainbow. Leuke muziek uit de jaren 70 van de Britse formatie The Marmalades.
1: Paul's Music Boutique, de lekkerste muziek.
0: Richard Harris had in de jaren 60 een grote hit met MacArthur Park. Donna Summer deed jaren later nog een keer over. En ook dit is een mooie versie.

0: schitterende versie van dat klassieke MacArthur Park. Donna Summer was dat. En vrienden, we gaan er weer even voor.
1: Wat een galerij der Hollands
0: Glorie. Bijna trek van het album Skank. Je vindt het nummer in de galerij der Hollands Glorie. Dit is Doe Maar. En ze zijn nog steeds na al die jaren smoorverliefd.

grow. Bobby Goldsboro, Watching Scotty Grow. Hoe zijn zoontje opgroeit en dat verwerkt in een lied. En daarvoor hoorde je Smoorverliefd van Doe Maar uit onze galerij der Hollandsglorie. We gaan naar Lieders Hidding, 1980.

was een grote hit in de zomer van 1977. Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. En dit was een mix van een aantal jaren later. En ik vind het geen verkeerde mix van Yes Sir, I Can Boogie.

0: De beste advies wat ik kan geven. Come and stay with me. Dat werd vertolkt door Marianne Faithfull. En ja, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: In mei 2025, niet in 1925, maar in 2025 verscheen het album Funny Little Fears van Damiano David. Daar kwamen een aantal hele mooie singles vandaan. Maar een paar haalden de hitparade niet. Onder andere deze, Next Summer.

0: Een popklassieker. The Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's Muziek.
0: Ik kwam in het weekend in de discotheek hier een plaatje tegen van Max Frost en de Troopers. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben even wat gaan uitzoeken. De band heeft nooit bestaan. Er was een film in het jaar 1968, Wild in the Streets. En daarin was een fictieve rockband. En studiomuzikanten die speelden het nummer in dat ik zo voor je ga draaien. En in die film heten ze Max Frost en de Troopers. En dit is dat nummer waar ik het over heb. Luister naar de titel Shapes of Things to Come.

0: Ik sluit niet uit dat het de eerste keer is dat je dit nummer hoort. Voor mij de tweede keer, want ik heb het dit weekend heb ik het wel een keertje al afgedraaid. Max Frost en de Troopers.
1: Bo van der Mark.
2: Remembering the hits of the 70s.
0: Shapes of Things to Come, zo heette dit nummer. Het is een mooie uit de jaren 70, Don McLean.

Don McLean samen met Vincent, wel zijn grootste hit, American Pie. En overigens van Vincent is een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt door Martine Bijl. Ik ga eens kijken of ik die kan vinden. En dan gaan we misschien een keer toevoegen aan de galerij der Hollands Glory. En in het kader van draai eens een keer wat instrumentaals. Deze uit het jaar 1972, Logic System en Royal Summer.

Arctic System met Royal Summer. Het nummer heeft voor mij wel wat, want in het jaar 1972, 73 maakte ik mijn eerste radioprogramma's voor een jongerencentrum. Niet om aan te horen, ik heb ze nog ergens liggen, maar niemand mag ze horen. Maar goed, ik moest toen een tune hebben en dat was onder andere dit nummer, Royal Summer. Dat was dus een van mijn tunes en als ik dan dit nummer weer hoor, denk ik van oh, ja, dat is lang geleden zeg. Oh, ongelooflijk. Goed, we gaan wat draaien uit de galerij de Ronald's Glory. En het was een hele grote The Gold Band. Het blijft een geweldig noodgeval.

Goldband, en ze zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om dit nummer te evenaren, noodgevallen. En onlangs bezocht ik weer eens een keer een rolmarkt hier in Frankrijk. En er stond een platenbak, singeltjes, voor 50 cent per stuk. En daarin vond ik een EP'tje van Sandy Shaw met haar grote hit van 1967.

0: klassieker.
1: Zo'n EP'tje met van glimmend karton gemaakt. Daar staan dus 4 nummers op. En dus ook deze. Ze won het Euro Songfestival ermee. Sandy Shaw met de puppet on a string.

Ja, dat vind ik dat mooie. Van die rommelmarkten waar je die platenbakken ziet staan. En er staat heel veel troep tussen. Maar soms vind je daar een pareltje tussen. Zoals deze EP van Sandy Shaw uit het jaar 1967. Kraakt hier wel een beetje? Het plaatje moet nog schoongemaakt worden. Dat geldt voor deze niet. Billy O'Shea.

Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Het is maar dat je het weet, en vrienden. Het zit op deze aflevering van Mijn Muziek Boutique. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet van onze programma's hier bij Radio Seabreeze. En tot besluit, hele mooie van Procol Harum. Daarvoor gaan we naar het jaar 1972. Dit is Conquistador.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Weet je nog die tijd van vroeger?
8: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dossier.

0: velen denken dat dit een typische Robert Palmer compositie is, maar dat klopt niet. Bad Case of Loving You werd geschreven en voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Moon Martin en dat gebeurde in 1978.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Maandagmiddag tussen 14 en 16 uur. Dit is voor de komende 2 uur Hitdossier hier bij Radio Seabreeze. Er zijn mensen die hun agenda hebben. Ik heb de muziek die zich niets aantrekt van die agendas. En ergens is dat ook geruststellend. Alles kan gepland worden, behalve wat je op dit moment toevallig hoort. Radio is eigenlijk een vreemde afspraak zonder afspraak. Je komt binnen wanneer het je uitkomt en wij waren er al. Dus geen wachtruimte, geen u bent de volgende, gewoon meteen in het gesprek dat al bezig was. En als je even weg bent, gaat de muziek niet moeilijk doen. Het loopt gewoon verder zonder je te vragen waar je bleef. En ja, oldies hebben daar een handigheid in. Die doen niet alsof ze nieuw zijn en dat hoeven ze ook niet. Ze zijn eerder van het type dat rustig blijft zitten in de kamer, ook als je even vergeten was dat ze er nog waren. En soms merk je pas na een paar seconden dat je glimlacht. Dat is, ja, eigenlijk al genoeg. En dat is misschien precies waarom ze hier bij Seabreeze zo goed passen. Ze hebben geen haast, maar ze verdwijnen ook nergens naartoe. Seabreeze doet dat de hele dag door. Muziek zonder onderbreking van de werkelijkheid. Met af en toe iemand die even zegt waar je bent beland, zonder het te ingewikkeld te maken. En precies daar zitten we nu. Dit is Yvonne Elleman en Love Pains. Ik ben Guido Bambelaar en ik wens je een fijne middag.

0: 31 januari 1969 in de kelderstudio van het hoofdkantoor van Apple in Londen nemen de Beatles de basisversie op van Let It Be. Op dat moment is nog niemand zich ervan bewust dat het een van de laatste grote Beatle-klassiekers zal worden. De inspiratie voor het nummer kwam van een droom die Paul McCartney had over zijn moeder Mary, die overleed toen hij 14 jaar oud was. Tijdens een moeilijke periode binnen de groep verscheen zij volgens McCartney in die droom met de geruststellende woorden Let It Be. Die persoonlijke herinnering vormde de basis van de tekst.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

In de jaren 80 had je in Vlaanderen speciale discotheken die dit soort muziek draaiden. Men noemde dat popcorn, omdat de discotheek die ermee begonnen was gewoon popcorn noemde. En dat was zeer succesvol destijds. Je kon luisteren naar de Shakespeare's en Summertime. En de tijd van Rob de Nijs, alleen is maar alleen.

Alleen is maar alleen. Uitgebracht in oktober 79. En het nummer verscheen later ook op het album Met je ogen dicht. Dat was een jaar later. De compositie is gebaseerd op Lost Without Your Love van Brad. Op volbindende carrière van Rob den IJs. Dit is één periode waarin hij bewust veel vertalingen en bewerkingen van internationale songs opnam. Vlak voor zijn grote heropleving begin jaren 80. En de volgende is er eentje uit 1976. En daar heb ik het over een hit van The Real Thing.

0: Dit is het Hitdossier.
1: En nu kan je luisteren naar Slippery People van The Talking Heads. Uitgebracht in 1984 als single van het livealbum Stop Making Sense. De singleversie is afkomstig uit die live-opnames, niet uit het studioalbum. De single bereikte geen grote hitnotering in de VS en de UK, maar werd wel een belangrijke radiotrack binnen de New Wave-wereld.

Dankjewel, dankjewel voor het applaus. In elk geval, nu is het totaal anders. It's in This Kiss van Linda Lewis. De single werd uitgebracht in 1975 op het label Arista Records. En het is afkomstig van het album Not A Little Girl Anymore. De opname van Linda Lewis werd gemaakt in de Mediasound Studios in New York. De single werd in het Verenigd Koninkrijk een echte hit en bereikte de nummer 6 in de UK Singles Chart, waarmee het een van haar grootste commerciële

0: genoeg.
1: En nu gaan we even kijken in Frankrijk met Charles Aznavour, Hier encore. Uitgebracht in september 64. Het nummer werd geschreven door hemzelf. Het nummer kreeg later ook een Engelstalige versie onder de titel Yesterday When I Was Young. Het thema van het nummer is een terugblik op de jeugd en gemiste tijd, wat ook in het Engelse versie behouden bleef, maar daar explicieter werd uitgewerkt.

0: Love Boat.
1: What are the odds of that?
0: En Eddie Van Halen was nog springlevend. Hit dossier. De hits van toen op de gadgets van nu.
2: En nu Rock You Baby. Uitgebracht mei 74. Het nummer staat op het gelijknamige album en werd geschreven en geproduceerd door Harry Wayne Casey. Je weet wel van Casey and the Sunshine Band, samen met Richard Finn. George McRae werd eigenlijk niet als eerste keuze voor de lead vocal bedoeld, maar kwam toevallig in de studio terecht en nam de zangpartij op die uiteindelijk werd gebruikt. Het nummer

Dit is toch wel de oer-line dance. De Akkelbak. Het nummer werd uitgebracht als single in de jaren 60 en opnieuw heruitgebracht in de jaren 70 en 80 door de Royal Showband Waterford. De opname is een bewerking van de Akkelbak, een Amerikaanse R&B en dansklassieker die oorspronkelijk in 1949 werd uitgebracht door Paul Williams en his Uncle Buckers.

0: Het blijft een prachtig nummer, I Can't Let Maggie Go. Het is een typische opname uit de Britse barok popperiode met een sterk melodisch arrangement en zachte, gelaagde vocalen die kenmerkend waren voor Honeybus in hun korte, actieve periode.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze.

Ladybomb werd uitgebracht in 1975. Het nummer was de eerste grote solo-hit van de Oostenrijkse zangeres Penny McLean, die daarvoor al bekend was als lid van de discoformatie The Silver Convention. Het nummer werd een wereldwijde hit en verkocht miljoenen exemplaren met sterke populariteit in Europa, Australië en de Verenigde Staten. In de hitlijsten behaalde Ladybump onder meer de nummer 1 positie in Duitsland en Oostenrijk.

Lee met All Right Now. De song kwam tot stand tijdens een korte creatieve sessie rond de nieuwe setlist. Het nummer werd geschreven als recht toe recht aan rocknummer om live shows krachtiger af te sluiten. De opname verscheen eerst op het album Fire and Water, dat in 1970 Free's commerciële doorbraak werd dankzij dit nummer. Later werd het nummer opnieuw uitgebracht en meerdere keren geremixed, waaronder een bekende remix in 91 is dat, die opnieuw de Britse hitlijsten haalde.

0: werd geschreven door de Vlaamse Wim de Kranen en verscheen in 1975 op het album Als is nog bij het oude. Het werd destijds niet als single uitgebracht. De opname dateert dus uit de middenperiode van zijn vroege carrière, waarin hij zich in Vlaanderen stevig vestigde als kleinkunst- en singer-songwriter. Het lied is een persoonlijke tekst waarin hij terugblikt op een jonge Tim die in werkelijkheid verwijst naar zijn eigen zoon Ramses. De naam Tim werd gebruikt omdat de echte naam volgens bronnen niet in het lied paste.
1: Daar gaat hij weer!
0: Toch voor een paar minuten. En na de mededeling en de nieuwsberichten ben ik er terug voor nog één uurtje Itos hier bij Radio Seabreeze. Je kan nu nog luisteren naar de Time Bandits. I'm only shooting love.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En inderdaad, ben je klaar om nog een uurtje pareltjes te ontdekken met onder andere Jen en Dean, Paul de Leeuw, Oletta Adams, The New Seekers, The Cats en Lenny Coeur.

Yet, Backman Turner Overdrive. De opvallende stotterende zangstijl in het refrein was niet oorspronkelijk bedoeld als effect. Het komt uit een vroege demo-opname van Randy Backman zelf, die hij als grap had ingezongen. Die versie werd uiteindelijk per ongeluk de basis voor de officiële release. Er bestaat ook een albumversie zonder stottereffect, die later is uitgebracht omdat het label twijfels had over de originele uitvoering. En hier

0: seen.
1: Een nummer zonder houdbaarheidsdatum. Massachusetts. Het nummer werd geschreven door Barry Robin en Morris Kip en opgenomen tijdens hun vroege internationale doorbraakperiode na hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Australië. De single werd hun eerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke mijlpaal in hun carrière. De opname werd geproduceerd door Robert Stigwood, die in die periode een belangrijke rol speelde in de internationale uitbouw van de Bee Gees. Goeie.

0: from Pasadena. De opname is typisch voor de California Sound uit die periode, met een sterke rol voor producer en schrijver Roger Christian, die vaak samenwerkte met Jan Barry rond autothema's en jeugdcultuur. De opname werd gemaakt in een periode waarin Jan Barry ook intens samenwerkte met Brian Wilson van The Beach Boys, wat de geluidsstijl en arrangementen van deze hele West Coast popscene sterk beïnvloedde.
1: Radio Seabreeze, 1098 or 1395 AM.
2: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit meer vergeet. Dit is Hit Dossier.

0: Each Time You Break My Heart, Nick Heyman. Uitgebracht in oktober 86. De opname is opvallend omdat de backing vocals ingezongen zijn door Madonna, wat niet standaard werd geadverteerd in alle uitgaven van de single. Belangrijk detail in zijn carrière: Nick Heyman werd eerder al bekend door een Levi's commercial uit 85, waarin hij in een wasserette zijn jeans uitdeed. Die reclame was de directe aanleiding voor een platencontract. En hier is Paul de Leeuw, Ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

een van de mooiste Nederlandstalige nummers ooit uitgebracht. Deze van Paul de Leeuw, ik heb je lief. Het nummer is geschreven door Paul zelf met muziek van Peter Groenendijk en het werd uitgebracht in 1997. Do you want a bump?

is nogal een ingewikkelde tekst, vind ik, joh. Baby, doe je wel een band. Het nummer is geschreven, geproduceerd door Frank Farian onder het pseudoniem Zambi. Opvallend detail uit de opnamegeschiedenis. De volledige track werd oorspronkelijk door Farian zelf ingezongen. Inclusief zowel de lage liedstem als de hoge falsettopartijen. Het nummer is een bewerking van El Capone van Prince Buster uit de jaren 60. Een belangrijk feit binnen de ontwikkeling van Bonnie M. Dit was eigenlijk geen groep op dat moment van de opname, maar een studio-experiment van producer Frank Farian, waarbij later pas een echte podiumbezetting werd samengesteld om het project te promoten. De track vormt dus de start van Bonnie M. als studioproject dat later een volwaardige discogroep werd.

Gérard Lenormand, Voici les clés. In Frankrijk stond het nummer begin 1977 meerdere weken op de eerste plaats van de hitlijsten, waarmee het een van zijn grootste successen werd. Dit is typisch Lenormand midden jaren 70, een periode waarin hij regelmatig Italiaanse composities liet vertalen naar het Franse chanson.

nummer uit de jaren 90 en al vergeten. En daarom draaien we die Window of Hope. Het nummer is geschreven door Oletta Adams zelf. De single kreeg geen grote internationale doorbraak, maar haalde wel de hitlijsten in onder andere het Verenigd Koninkrijk, waar het rond plaats 76 piekte. Binnen haar carrière is dit een typische compositie uit haar vroege jaren 90 periode. Een periode waarin ze haar stijl verder ontwikkelde richting een mix van soul, gospel en volwassen pop. Volledig rond haar piano en stem opgebouwd. En hier is Foreigner. That was yesterday.

Groningen. Ze hadden hun grootste successen met rustige nummers, zoals deze, That Was Yesterday. Het werd uitgebracht in een periode waarin Foreigner hun grootste commerciële succes kende met I Want To Know What Love Is. En dat werd destijds een nummer 1 hit over de ganse wereld.

teach the world to sing. Nee, bij mij is het opgelost, dat moet je niet proberen. The New Seekers. Het nummer is geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. De opname van The New Seekers werd een van de twee officiële commerciële versies naast die van de studioformatie The Hillside. Het bleef uiteindelijk een van de meest herkenbare popreleases uit het begin van de jaren 70, vooral omdat het rechtstreeks voortkwam uit een reclamecampagne. Iets wat in die periode

Don't push it, don't force it. Leon Haywood, hij schreef het nummer ook zelf. En in het Verenigd Koninkrijk stond het nummer in de voorjaar van 1980 meerdere weken in de hitlijst en haalde het zijn piekpositie rond april. Muzikaal hoort het bij de overgangsfase waarin Haywood zijn stijl verlegde van klassieke soul naar een mix van funk, disco en boogie. Typisch voor de vroege jaren 80. Goeie.

Roll, I Gave You All The Best Years Of My Life. Uitgebracht in 73. Het nummer is geschreven door de Australiër Kevin Johnson, die het zelf in 73 al opnam en uitbracht. De versie van de Cats werd opgenomen in een typische Volendamse popzand uit de vroege jaren 70. Een periode waarin de groep meerdere internationale covers opnam naast hun eigen werk. Het nummer werd begin 74 uitgebracht als single en kreeg ook airplay als alarmschijf van Radio Veronica. Een paar maanden later was het jammer genoeg over met dat fantastische radiostation.

much are they? Ja, wobbel. Ex-Public Image Ltd. De opname past binnen de vroege jaren 80 crossover tussen postpunk en experimentele elektronische muziek. How Much Are They is geen losse hit in de klassieke zin, maar eerder een culttrack binnen de alternatieve scene van begin jaren 80 en werd vooral bekend via het album Full Circle. Binnen de discografie van Ja Wobbel is dit een van de vroegste en belangrijkste samenwerkingen buiten Public Image Ltd. En mankeert het begin van zijn meer internationaal experimenteel werk met Europese avant-garde muzikanten. En nu is het totaal anders. Terug aan Nederland met Lenny Coeur.

0: tot ziens.
1: Au revoir.
0: See you later.
1: Auf Wiedersehen.
0: Arrivederci.
2: Met Ed erop, zo dadelijk veel plezier met de collega's hier bij Radio Sybaris. We gaan eruit met René in High Time He Went. Als je het goed vindt, dan horen we elkaar aanstaande maandag terug, even na 2 uur hier bij Sybaris. De groetjes, tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

breakdancer en rapper MC Micah G. Lucien van, Lucien Witteveen. En DJ Sven, hè? Sven van Veen. Tuurlijk, haha. Nou, het dak ging eraf. Vooral met die holiday rap die in 34 landen in de, op de nummer 1 stond. Vrienden, maar ook bouwvolgen natuurlijk. Dit mocht er zijn. Komt van het dak af als geen samen met Peter Koelewijn. En de Celebration Rap terug van de partij op de radio. Maar ook deze plaat in dit geval vandaag weer lekker thuis, hoor. Zo is het ook, en niet anders. Vriendelijk welkom. Voltooid verleden tijd. Dit is de middel op de radio.

dus. En hij speelde onder andere 2 jaar in de Frank Boeie groep. Een hele goede groep, maar deed het ook zelf ook. En even later ging hij spelen in de band van zijn partner, Margriet Eshuis. Dit was een solo met Dance This Night Away. En dit is de Middle Throat Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Die willen we tellen. Hier is

0: hoofdcommissaris Ting. Die blonde, jawel. Met de police en de do-do-do en de da-da-da.
1: Een fijne van achter de keukenvloer.
0: Sentiment, lieve mensen. Het lied vertelt over een man die zijn vrouw verlaat, maar in het station door zijn huilende dochtertje wordt overgehaald om toch bij zijn lieve vrouwtje te blijven. Ra-ra-ra.
1: Het is de middle of the road show.

waren de Pappilop, dat is dus wel. Herman van Keken is helaas niet meer onder ons, maar gelukkig is deze nogal nostalgische plaat gebleven. Ook Odyssey kom je nu wel eens tegen in de show Inside Out 82.

Radio Mi Amigo Drive-In Show in Nederland en in de Vlaanderen. Ja, kun je niet meer voorstellen. Wat later die wereldster werd. Donna Summer and I love to love you baby.

Nederland, Vlaanderen, natuurlijk Spanje, Australië zitten we nog in. Ah, nee, tuurlijk. Duitsland natuurlijk, hè, met de collega's van Arna. Welkom allemaal. Ja, een regio oplekken natuurlijk, hè. Via vele, vele zendmasten. En ook via het wifi. Ah, wifi, wifi. Wifi, wifi. Ik heb nog een Forgotten 45 voor jou.

of the Woman. Big John Russell. Ja, zeker bijna 200 kilo schoon aan de haak, vrienden. Ik heb één keer zien optreden in een discotheek, waar ik toevallig die avond ook een optreden had. Maar hij moest zijwaarts de deur openingen, hoor. Als lukt het, lukt niet. Oh, wat een kerel. Dat was trouwens ook de stem van Spooky. Van Spooky en Sue. Ja, inderdaad, Spooky deed een playback. Spooky playback. Leuke anekdotes, vrienden, uit een gouden verleden, de Voltrot verleden tijd. Juice Corporation hoorde je met Wok, de boot uit 1974. Het jaar van het afscheid nemen van diverse zeezenders voor de Nederlandse kust. Oh jee, oh jee. Nou ja, goed.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

met die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, je wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zouden zijn omgekomen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Duo Domino is er eindelijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën.

wel die avond in de regen van Cindy. Op deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 199 frank.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Be brave. Listen to Rockwave.

0: Phil Collins, Against All Odds. Die openen deze 389ste Rockwave, de maandageditie. Dus Easy Rock and Ballads, een heel uur lang op je radio.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM. Rock.

The Cars. Met het wonderschone Drive. Voorafgegaan door Frankie Goes to Hollywood en The Power of Love. Het is 16 minuten over 6. Eet smakelijk.

0: Toto met I Won't Hold You Back. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van Bert Herink. Doe wat je wil. Als je denkt, waar luister ik nou eigenlijk naar? Nou, dit is Rockwave. Maar dan de maandag editie, de Easy Rock and Ballad uitvoering. Dus als je daar heel erg van houdt, zou ik gewoon iedere maandag inschakelen. Toch?
1: Jawel.

0: De Loving Awareness Band met No Other High, voorafgegaan door Rod Stewart met het wonderschone Sailing.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Toen ik deze plaat startte, dacht je natuurlijk, hè, gaat de groot, gaat die Driving Home for Christmas draaien? Nu? Het is nog lang geen kerstvrienden. Zit er lekker in september nog na te genieten van de zomer? Nee, maar dit was wel Chris Ria met Josephine. En daarvoor de Bengals met Eternal Flame. En dat draai ik eigenlijk voor de producer van dit programma, want die vindt dat zo'n geweldig mooi nummer. Maar de volgende, die is ook heel erg mooi.

0: de Nederlandstalige van Volumia. Het is over, voorafgegaan door de Scorpions en The Wind of Change. Nu zal waarschijnlijk het laatste vocale nummer gedraaid gaan worden.
1: Jawel, jawel, jawel, jawel. Het is niet anders, het is niet anders.
0: 6 minuten voor 7. Dit is Foreigner.

twee minuten voor zeven. De laatste die we draaiden was van Foreigner, Waiting for a Girl Like You. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze 389ste Rockwave, de Easy Rock and Ballad. Maandag uitvoering, zal ik maar zeggen. Als je nou hiervan houdt, stuur me dan even een berichtje. Vraag een plaatje aan wim@radioseries.nl. Komt het bij me aan, draai ik volgende week een plaatje voor je. Maar je mag natuurlijk ook morgenavond luisteren naar Rockwave. Of woensdagavond naar Rockwave. Donderdag naar zender in Woelig Water. Daar kun je trouwens geen plaatjes bij aanvragen. En vrijdag weer met de vrijdageditie van Rockwave. Daar kan dat natuurlijk weer wel. Bedankt voor het luisteren. Ik zie je graag morgen terug. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een hele goede avond, hartelijk welkom. Radio Sibri is de Music Factory met John van Dijk tot de klok van 8 uur. En we begonnen vanavond met een nummer van Bas Keks, uitgebracht in 1976 op het album Silk Degrees. En in 1977 pas al single uitgebracht en had ik het over Lido Shuffle.

van Ray Parker Jr. samen met de formatie Radio uit 1978. En je hoorde Jack and Jill in de voren nummer geschreven door Burt Bacharach, BJ Thomas en Raindrops Keep Falling Out in My Head uit 1969.

Paul de Leeuw en vlieg met me mee. En je luistert nog steeds naar Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM en natuurlijk ook internet. Door met Gilbert O'Sullivan.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: een van de mooiste nummers van Neil Diamond, Love on the Rocks.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.
0: We gaan tempo een beetje opvoeren met Gibson Brothers en de non-stop dance.

0: gematcheerde Marmalade uit Schotland. Lijkt een beetje op de Love Affair qua muziekstijl. En je hoorde het nummer Loving Things. Wat je niet weet is, misschien weet je het wel, het nichtje van George Clooney heeft ook ooit muziek gemaakt, een plaatje. En dat is heel lang geleden. En zij heet Rosemary Clooney. En hier is Butch Me.
1: Feel the Breeze. Sea Breeze AM.

0: nice.
1: Ja, ik bedacht maar zojuist dat dit de oudste plaat is die we vanavond draaien. Want deze is afkomstig uit 1952. Ja, toen was ik nog ergens in het luchtledige. Rosemary Clooney en Butchie Me.

0: wat een aardigheid allemaal, hè. Je heeft de sleutel van de jukebox gezien, het cocktail trio. En daarvoor Diana Ross en de Supremes, samen met de Supremes, ja, inderdaad. Reflections.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Dit is het Rosenberg trio. En de hete nachten, noches calientes. Nou, die hete nachten, die hebben we al een beetje achter de rug, hè. En ja, nu de herfst in. En richting winter. En kerst en oud en nieuw.

0: hit in 1981 voor Anita Meijer. Geschreven door Piet Sauer, Gregory Elias en Martin Duijzer. En je hoorde Why Tell Me Why. We zijn toe aan de laatste vocalen van vanavond. Ik neem vast afscheid van je. Bedankt voor het luisteren. En nog heel veel luisterplezier bij de collega's vanavond en komende week. En ik ben de volgende week weer rond de klok van 7 uur met een nieuwe aflevering van The Music Factory.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De Rolling Stones, inderdaad, hier in de Muziek Express. En CS Rainbow, tijd voor een nogal een klassieker. We gaan door met de muziek. Zwaardewaardie en hij wonderwaai.

0: Susie Quattro en If You Can, If You Want, of meneer de Bruin, If You Can't, Give Me Love. Zo was het. Ja, ik moet het eerlijk bekennen, ik moet het eerlijk opbiechten. Een main computer, ja. Ook meneer de Bruin gaat met de tuin mee. Die heeft het begeven. We zitten op een soort backup systeem. En dan moeten we echt alles met de hand doen. Dus als er wat fout gaat, mijn excuses. Maar we proberen gewoon lekker de muziek te laten komen.
1: En hier doet zich deze nog.
0: Tijd voor 10cc en Dreadlock Holiday in de Muziek Express.

1978, Andy Kip en Everlasting Love. Oftewel de eeuwige liefde. Nou, s'avonds als het donker is in de winterperiode, is het toch wel lekker met z'n tweeën weer op de bank. We gaan door met ABBA.

The Beatles en Do You Want To Know A Secret? Nou, die hebben wij. Wij hebben koffie en gebak, gelukkig. En de mooiste muziek. Tijd voor de Beach Boys.

The Bee Gees en Staying Alive uit 1978 is dat alweer vorige eeuw. Maar het blijft gewoon heerlijke disco-muziek. We hebben de jaren 60, 70 en 80 altijd hier standaard in de Muziek Express. Tijd voor The Beatles. En I'll be back after the coffee. You know.

0: gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you, man. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Elvis Presley en U.S. Mail uit 1968. Toen werd de post allemaal nog met de hand rondgebracht. En tegenwoordig doen we het... de ouderwetse briefpost hebben we eigenlijk bijna niet meer. Alleen de pakketpost. Maar daar hebben we heel veel van tegenwoordig. Vroeger was dat een klein beetje. Al ging het via de posttreinen en de bussen. Ja, er werd van alles bedacht om postpakketten en brieven te versturen. Maar tegenwoordig is hoop elektronisch en via grote couriersdiensten. Laat het daar maar ophouden. Tijd voor de Love and Spoonful en Summer in the City.

Wet Light District. Dat wil meneer de Bruin zeggen. Peter Koelewijn. En als ik God was, in 1978. Ja, dat ging hier over de buurt van Amsterdam. Amstelveen en Schiphol. Laten wij hier nou vlak in de buurt wonen. Ja, wat is daar het verhaal aan vooraf gegaan om dit nummer tot stand te brengen? Vroeger gebeurde dat al wel ergens. En dan werd het op een briefje geschreven. En voor je het wist, had je een hit. En ondertussen draaien wij de Rolling Stones en Jumping Jack Flash hier in de Muziek Express.

uit 1966 alweer. De Spoonful, of Loving Spoonful. En Daydream natuurlijk. Ja, moet het wel goed uitspreken. Anders krijg ik daar weer boze klachten hier in mijn mailbox. Dit is de Muziek Express met Richard de Bruin. Het is toch nog gelukt om dit uur weer redelijk muziek te brengen. Zoals ik eigenlijk al toen straks in het begin van mijn programma meldde. Mijn computer, waar ik eigenlijk allemaal alles mee draai, die heeft het begeven. En we zitten op een soort backup systeem. En dat is toch al even wennen. En alles met het handje, losse handje inderdaad. Normaal was je buis wel verwend met allemaal de knopjes drukken en draaien. Maar dan moet je echt werken, hè, meneer de Bruin. We gaan de laatste draaien voor Marmalade. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: De 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
5: Dit is Wiebe Christ, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Sea Breeze.

als een Nederlandse rockgroep die als de grondlegger van de boerenrock wordt gezien. Het zingen in het lokale dialect, het Achterhoeks, werd het handelsmerk van de groep. Eind 1973 richtten drummer Jan Manschot en gitarist Benny Jolink een band op. Gitarist Freddy Joly, die net als Jan en Benny ook in Enschede gestudeerd hadden, en de latere bassist Willem ter Horst werden na vele wisselingen de andere leden van de band. De band begon overigens pas in 1974 te repeteren. Na een brainstormsessie onder de muzikanten werd besloten de groep Normaal te noemen. De eerste single werd in eigen beheer uitgebracht en heette Hels als een jachthond.

0: fans noemden zich aanhangers of heukers. Drank, dames, feest vieren, motocrossen of in normaal spraak heuken. Maar ook de Achterhoekse mentaliteit en het boerenbestaan zijn thema's die in de teksten naar voren komen. Het eerste grote optreden was tijdens het Lochem Popfestival, de Popmeeting 1975, dat traditioneel op Hemelvaartsdag gehouden werd. Het zingen in de Achterhoekse streektaal werd een handelsmerk. De eerste officiële single werd meteen een hit en gaat over het motorrijden en een daaropvolgend ongeluk in de omgeving van het Hengelse Zand, een bosrijk gebied bij het Achterhoekse plaatsje Hengelo. In april 1977 kwam Oerend Hart op Koninginnedag uit en bereikte een tweede plaats in de top 40.
1: Ik zeg oeh! Ik zeg ah! Ik zeg oeh!

dezelfde band gemiddeld 3 singles per jaar maakt, dan is normaal de band met de meeste top 40 hits zonder dat ze ooit een nummer 1 gehaald hebben. In de lange lijst van opnames was Ali de 2e single en die werd 12e in de top 40 van 1977.

In datzelfde jaar kwam ook Dal Deen uit, dat in de tipperaden bleef steken. Zoals gezegd, 3 singles per jaar. In 78 waren dat Ik ben maar een eenvoudige boerenlul, Verstand op nul en Bier, bier, bier met Johnny Hoes.

1980 waren het twee tippers, maar de eerste single in 1981 zou een van de grootste worden. Net als gisteren behaalde de 10e plaats in de top 40. Opvolger de Achterhoek Boogie deed het vooral in het land goed.

goed bekeken waren 1982 en 1983 topjaren, want alle singles scoorden uitstekend. Zoals daar waren Niet naar Rust toe gaan, Dat komt er al van, Deur donderen, Heidi en De Boer is troef.

In 1986 schoof de zangeres zonder naam aan en een typische rock around the clock haalde zelfs de eerste plaats. In het jaar daarna haalden 4 singles de charts niet, maar in 1988 deed de hoofdman was knuppeldik het redelijk. Ook Wie gaat naar de kermis sloeg aan, maar bleef in de tipparade steken.

0: kostuum.
1: Daarna waren er wel geteld nog 20 nummers die de top 40 haalden, waarvan Dames Laat Die Rokjes Nou Maar Waaien, De Krachttoer en Doe Nou Even Normaal en De Puikie Debelaren met Jantje Smit in 1999, die allemaal de top

De band is zo waanzinnig populair geweest dat dit programma maar een fractie kan laten horen van het grote repertoire. Normaal, met meer dan 50 albums en ruim 80 singles, niet weg te denken uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Sea Breeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank.

Welkom weer bij een nieuwe show van Frank in de Blues. Tot de klok van 11 uur. Hoor je mij met leuke bluesnummers. En ik heb heel wat uit de kast getrokken hoor vandaag. Bijvoorbeeld waar we mee begonnen was Willie Nelson. Ik heb Santana bij me, Otis Redding, The Dyke, Rocky Otis Group, The Bee Daddies, Snowy White Blues Project en nog een heleboel. Don't be afraid in the dark.

0: mooi nummer van Santana. Echt een million seller. Uit 1970. Zamba Party. Kwart over tien is het alweer. Gezellig, hè? Goeie muziek bij Radio Seabreeze.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.

0: little thing, let me light the candle called Mama. I'm so hot to hell and I, yes I am.
1: Door velen geïmiteerd.
0: Give it to me.
1: Dat is, de, dacht ik, toch wel de originele van Otis Redding. Hier een plaatje, een beetje van Nederlandse bodem.

staat hem ook wel. En de nummer was Drifting Man. 2011. Het album Walking Through the Fire. Geboren in Oklahoma. Goeie muziek. Radio Seabreeze. 24 uur per dag. 1395 AM. En 1098 AM. En natuurlijk ook op internet.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

The simple it is. Hoe simpel kan het zijn, muziek? Word toch vrolijk van, hè? Radio Zibris op de 1395 AM. En op de 1098 AM. www.radiozibris.nl. Daar kan je ons ook luisteren op onze nieuwe stream. Ik heb hier Van de Man. No Order Baby. Van Morrison.

5 minuten voor de klok van 11. Ik ga mijn laatste plaat erin starten. Mij hoor je volgende week weer. Ik zou zeggen, doei. Maak er een leuke week van. Blijf luisteren. Radio Zibris, 24 uur per dag. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hè. Nou mee. En we sluiten af met... The Other Side van Tony Joe White.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Robert Finley, Zoe Schwartz, Homesick James and Don Martin, just to name a few. And my artist of the week this week is Amaury Affair from his My Americana album. So there's lots of blues tunes to fit in over the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, I've got Robert Finley, who was born on February the 13th, 1954, and is an American blues and soul singer, songwriter, and guitarist. So, he announced the album Sharecropper's Son, which was released on May the 21st, 2021 on Easy Eye Sound. The album itself is autobiographical in nature and centres around Finley's upbringing on a crop share in Louisiana. So from that very album, here is Robert Finley with a tune called Country Child.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
7: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

Dag luisteraars, jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zekerheid nog één keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de baby shower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een